Dit in de kring te waard. Iragun in dat die manusia metot engkau inrian. Ngeliteng nama dan keloboan dursilo.